Tiit sekä hita, käsin lanalle. Tiit sekä hita, että läpäk, kukun liisa teda, honoda, zonda kiego, zonda edi. Kabamit hita, kukun liisa, nanoda, zon ihlego, zonda edi. Deli sada nanoda zon ihlego, zon edi, bargat hob. Honoda zon ek edi, zon edi he kuhigun li sadde hida Fort Layard. Honoda zon sin la gudzon ta edi sadde he kuhigun li Fort McPherson. Nanu gudzon ta edi wehe kuhigun li Sedlinko. Nanoda zon ta gudzon edi sadde da kuhigun li Hobart sahita. Honoda zon latun gudzon edi sada gamitie. Sadida nanu gudzanta edi hatlade honodat on sinla gudzanta edi sadida enivek honodat on din gudzanta edi kugunli sadida gazin weni gudzanta hitad tsuhiat ihote litsok e honodat on sinla gudzanta edi sadde weheda tlegunli nanodat on ihle gudzanta edi kugunli he sadida Politak, nana dat on ihle gudzon ta edi. Sag sarber hita kugun li sadida son din gudzon ta edi. Tak te yak tak kugun li din gudzon ta edi. Tili ta hita kugun li het. Sadida nana dat on ta gudzon ta edi. Ala hug tak hita sada ahe hono dat on akhe gudzon ta edi. Zon wikwit hiedek e het lele. Kwitza kuhita kugun li sadida nanada zon taga zon ta edi ta di loon tsumbak e honoda zon latunga zon edi he kuhigun li sadida inda kuhita sada ahe honoda zon latunga zon ta edi yonai.